0: verwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggie Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Cree Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf de komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn gisteren 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondspits door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf de komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn gisteren 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf de komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Na Russische aanvallen op Kiev zijn gisteren 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
7: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Jouw muzikale herinneringen
7: hoor je hier.
2: Hoor je hier.
7: En alleen hier. De Gouden Ouwe Show.

0: sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd, altijd tegen.
2: And now, here's the world's greatest DJ.
3: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag, hier zijn we weer. Tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70 en 80. Al mooie platen weten te beginnen. Françoise Hardy, Étonnez-moi. Ongeveer, hè, ongeveer. Ja, mijn Frans is niet zo goed, moet ik zeggen. Maar goed, hè. Dame van Tous les Garçons, hè. Heerlijke muziek, de muziek van toen, toen er nog muziek klonk vanuit de Noordzee. Met de zeezenders van toen verderop in het programma. Aandacht voor een alarmschijf, een lieveling, een sureshot of een treitenschijf. We weten het nog niet, we weten het nog niet. Dat zien we verderop wel in de show. Goed, Françoise Hardy was de eerste grammofoonplaat in de show en dit is de tweede. Dat is een dametje uit Spanje, dit. Kleine dametje is dit. Ik heb het over Tina Charles met You Set My Heart on Fire.

0: komt uit het jaar 1975 alweer. Maar het blijft toch een leuke disco-knalplaat, of niet zoals deze van Tina Charles. Zo moet dat zeggen. Dat zei Bert Bennett ook altijd vroeger op Mia Miko, Tina Charles. Zo. But you set my heart on fire.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ja, vast de enige niet.
0: Nou, een lekker bakje koffie, dat kan altijd wel goed erin gaan, of niet soms? Van die heerlijke bonenkoffie, dat zijn de lekkerste. Hier is Andy Williams. The boy.

is wel een heel kort plaatje, moet ik zeggen. 2 minuten en ongeveer 35 seconden. Zo snel gaat dat maar met die muziekjes. Nou, de singeltjes waren toen de tijd volgens mij 3,95 in de jaren 60. Ik moet het even nakijken of even navragen aan de mensen die toen de tijd die singeltjes hebben gekocht. Ja, ik begon pas in de jaren 70 met singeltjes kopen, dus ik moet het navragen. Deze 79 hier is ABBA met de Voulez-vous.

grote hits in een gospelversie-sound. Was toch wel een dik hit toen de tijd van de heer Lobo. Met de Lobo's Gospel Show. De gouden oude show, als je net bent ingeschakeld. Hartelijk welkom bij de show met de heerlijke muziekjes van toen. En we doen het allemaal vanuit Studio 2 met ondergetekende Johan de Graaf. Straks verderop nog aandacht aan de zeezenders van toen. Maar een hele mooie plaat nu in de show van Wings met Band on the Run.

blijft toch prachtige muziek, of deze van de formatie Wings van de Mull of Kintyre. Dat was die grote knalhit. Deliver Your Children was ook zo'n goeie. Dit is toch niet minder, of niet soms. En deze van Wings inderdaad, met Band on the Run. Terug naar de jaren 60, dat is voor ons een kleine moeite. Hier is Petula Clark met You're the One.

mooie of niet, zoals deze komt uit die film met Saturday Night Fever. Mooie dubbel LP trouwens, opnieuw uitgebracht met een leuke gekleurd vinyl. Kan ik iedereen aanraden om deze kaart te schaffen. Yvonne Elliman met If I Can Get a Goal.

Het was toen de tijd een hitmaker in 1979. McDuff Dimension van P.S. I Love You. Dit was de hitmaker. Het gaat over de Chinezen, de Chinese man.

0: was toen de tijd de lieveling op Miamico Internationaal. Op 4 augustus 1979. De Macduff Dimension was dit. Met The Chinese Man.
1: Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.
2: Herinnert u zich deze nog?

toch een heerlijke plaat of niet, zoals deze van El Giro samen met de Shack Attack met Day by Day hier in die oude show met de heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Ik heb het over Ferrari met Sweet, Sweet Love.

Dat blijft toch een heerlijke plaat, of niet? Om deze van de Nederlandse formatie Ferrari met Sweet Sweet Love. Oh, wat een mooie muziek zo in het eerste gedeelte van die gouden oude show. The Forever and Ever, hè? My Friend the Wind. Dit was ook zo'n heerlijke hit van Demis Roussos.

dat is weer een andere versie. Hè. Er zijn diverse versies van deze diverse versies. Altijd een mooie woordspeling of niet? Demis Roesters was dit met De Schönes Mädchen aus Arcadia. Kennen wij deze nog? Ik hoorde hem laatst bij Tom Collins in het programma Ook Goedemorgen, toen ik een oude bandopname zat te beluisteren van Veronica in Ook Goedemorgen. Kwam deze plaats waarbij je dacht, oh, dat is een leuke plaat om een keertje te gaan draaien in die gouden oude show. In Camarina, aan avond, daar komen die träumen.

En daar is dan die gouden oude show speciaal voor bedoeld, hè, voor die vergeten plaatjes. En als je dan luistert naar de zeezenders van toen, dan kom je dat gewoon nog weer eens even tegen. 1972 was dit, Imca Marina, aan avond, daar komen die träumen. Nou, deze man hebben we al gehad, wat is dat nou weer? Die man moet helemaal niet gaan spelen. Nee, deze moet gaan spelen, wat is dat nou? Dat heb je als je apparatuur vanzelf gaat doen wat hij doet. Nou ja, wel luisteren, anders krijg je even klapjes met het rubberen hamertje van Ad Bouwman. Apparatuur die eigenwijs gaat worden, ja, dat moeten we helemaal niet hebben. Nee, dat kan helemaal niet. Een geweldig plaat, dames en heren, in de show met Clitens Clearwater Revival met Down on the Corner. Ik ga even de hamer halen.

0: Jouw muzikale herinneringen
1: hoor je hier.
0: Hoor je hier.
1: En alleen hier. De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

dan de laatste in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show voor deze keer. De Self-Control van Laura Brennecke, 1984. Tot straks in het tweede gedeelte van de show.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen het advies om voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt en er zijn bijna 3800 mensen overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de show. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet? Soms deze van Frankie Valli. Uit de musical en uit de film Grease natuurlijk. In 1978, wie weet dat nog niet. Tweede plaatje alweer in de show. We gaan met de trein, de morning train. Hier is Sheen.

met de train, de morning train. Nou, wat een leuke plaat of niet soms. Dat was er eentje van China is en in de show. Dit vind ik ook zo mooi, deze. Dat kan, de luidspreker kan iets harder, op 10 ongeveer. Niet harder, want dan wordt de boel wordt gesloopt. Hè. De apparatuur ontploft dan, dat moeten we niet hebben. Dus 10 is max, max, ja. Klinkt al hard zat of niet soms. Hier is de elektrische buitenorkestra.

Dat zijn de mensen van de Caramia, of niet soms, ja, inderdaad. Die en die merkend met This Magic Moment. Dit is ook zo mooi, hè? Zo'n mooie plaat, iets van de Zombies met The Time of the Season.

blijft toch heerlijke muziek zo in de show, of niet? Soms deze van de Zombies. De Zombies met The Time of the Seasons. Ook heerlijke muziek van deze formatie. Daar komen ze. Een hele mooie van The Cats met Times Were When.

hoorden we dat clipje nog in die kerk met Scott Fitzgerald en Yvonne Kili met If I Had Words. Heerlijke zomerse muziek even in de show. Waarom ook niet met Chris Montes? Hier is hij.

0: Ik vind de tijdloze muziek, deze single van John Lennon in de show. We hebben ze hier in ons bezit voor de jukebox beneden in de grote kantine van de Gouden Oude Show. Van het grote clubhuis, zullen we zeggen. En dan wordt hier regelmatig wordt hier wel ingedrukt in dit nummertje van John Lennon met The Night Dream.
1: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade!
0: Terwijl die slagerparade en in het reuzenrad, daar gaf ik jou een zoen. Maar dit is de Duitse versie van Emily und Hamm.

Wat hebben we meegezingen? Lekkere taal te gaan, meegezingen. Wat hebben we meegezongen? De Duitse versie of de Nederlandse versie met Ronnie Tober en Siska Peters? Ja, ik de laatste. Want in het Reuzenrad, daar gaf ik jou een zoen. Dat was zeker een Emily Oonthamme. Door met de muziek, want daar gaat het tenslotte om. Hier is David.

0: De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

wat een heerlijke disco knalplaat of niet om deze. Ah, Boney M natuurlijk met Maapeker. Tijd voor rust, hè? Tijd voor rust. Ja, daarna moeten we even een rustig plaatje doen, maar wel een hele mooie of niet soms. Ik heb het over Olivia Newton-John. Een geweldige nummertje. Hier is zij met Sam. MUZIEK

vind het een hele mooie plaat, moet ik zeggen. Olivia Newton-John met Sam. Roberto Giacchetti en de Scooters, kennen we die nog? Uit de jaren 80, 1984 was dit. Met niet I Saved the Day, maar die andere hits. Hier zijn ze met Make Me Smile.

was dan de laatste grammofoonplaat in een aflevering van het programma De Gouden Oude Show. De chirpe chirpe chip chip van The Middle of the Road was de laatste. Ik zou zeggen, dank voor het luisteren naar de show. Wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Arachi stelde de Verenigde Staten, via Qatarese bemiddelaars, een deal voor waarbij de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropend kan worden. Dit voorstel is gebaseerd op een eerder akkoord uit juni dat onder meer een staakt het vuren, opheffing van de zeeblokkade en een verbod op Iraanse kernwapens omvatte. Bij een ernstig ongeval op de A76 ter hoogte van Schinnen is vannacht een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op het weggedeelte tussen Heerlen en Geleen door meerdere voertuigen geraakt. De exacte toedracht is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is nog in noordelijke richting afgesloten vanwege politieonderzoek. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen advies voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt, daarvan zijn 3800 overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: muziek uit vervlogen tijden.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: Goedemorgen allemaal luisteraars, welkom. Het is zaterdagochtend even over de klok van 9 uur. U staat afgestemd op Radio Emmeloord. En dat betekent dat we weer een uur lang gaan doordraaien. Zoals gebruikelijk elke zaterdagochtend zo tussen 9 en 10 uur. Donderdag tegen de Peter Nijdam met heel veel muziek uit het grijze verleden. En in de uur gaan we ook nog eens even precies 40 en 50 jaar terugblikken. En dan zitten we eigenlijk alweer op het einde van de maand september. En dan gaan we eens even kijken wat er allemaal in de hitparade stond van 1976, de septembermaand, en ook 1986. En uit deze twee lijsten sowieso een aantal mooie platen gedraaid. Dus kortom, laat hem gewoon lekker aanstaan. Laat uw weekend lekker beginnen hier op de zaterdagochtend. Wees welkom bij Radio Emmeloord.
0: Radio Emmeloord. Met de beste gouden ouwe.

plaat met een hoog meezinggehalte uiteraard. Teruggedraaid naar 1965 alweer. Jawel, de toen nog jonge Tom Jones met het prachtige nummer Delilah. En we waren deze uitzending doordraaien eigenlijk begonnen met een mooie van Tommy Rowe en Sweet Pea. Zo heette dat dan wel. En dan nu iets leuks van de Supremes nog eens een keer.

ABC, Poison Arrow. Lekkere New Wave trouwens, afkomstig uit de jaren 80. Het was een Engelse New Wave band, afkomstig uit Sheffield. En gedraaid hier op Radio Emmeloord. Dit is trouwens ook een leuke plaat uit lang vervlogen tijden. Iets leuks van DJ Bobo, erg populair in Duitsland. En Everybody, zo heet het dan wel.

0: alweer een tijdje geleden. 1994, ja. DJ Bobo, ja, verzin hem maar. Beste man, of deze groep is erg populair in Duitsland. Everybody, zo heette dat dan wel.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen hoor je hier. Radio Emmeloid, op de Middengolf, AM 747.
0: Inderdaad, op de Middengolf, AM 747. En

alleraardigste zomerse plaat als het ware. Michel Fugain en Ring a Ding. Ja, prachtig. En de weersverwachting, vrienden, is voor het komend weekend eigenlijk ook best wel lekker. Een hoop zon. Dus je zou eigenlijk in deze nazomer nog misschien eens even de barbecue vanmiddag aan kunnen steken. Dat zou je zomaar kunnen doen, bij wijze van spreken. Nu muziek van Nena. En,

was die nieuwe Deutsche Welle, uiteraard Nena. En nu ik het droom, dat was diezelfde dame die ook het had over die 99 luftballons, wat destijds een erg grote hit was, wereldwijd als het ware. En ik kan je vertellen dat die plaat die zo straks, of zo net draaide, van Michel Vuquer met Ringe Ding, precies 50 jaar geleden ook in de hitparade stond. Eind september van het jaar 1976. Zometeen gaan we nog eens even meer plaatjes draaien uit diezelfde hitlijst van precies 50 jaar geleden. Maar eerst wil ik deze nog eens even draaien. Een mooi nummer van de groep America. Sister Golden Hair.

0: Sister Golden Hair.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: Muziek uit de jaren 70.
0: Ik heb het al gezegd, we gaan eens even 50 jaar terug in de tijd. We gaan terug naar die warme hitlijst van precies 50 jaar geleden. Eind september, hier stond destijds ook deze beste man in de hitparade. Johnny Wakelin en In Zaire.

Johnny Wakelin, Inside Air. En we zitten in de top 40 van week nummer 39, gedateerd op 25 september 1976. Op de kop af dus een halve eeuw geleden, vrienden, 50 jaar. En toen stonden deze mannen er ook in de Nederlandse top 40. Jimmy James en de Vagabonds.

Jimmy James in de Vagabonds op nummer 3 in de Nederlandse top 40, precies een half eeuw geleden. En ik kan je vertellen dat de nummer 1 nog net zo nummer 1 is als de week daarvoor. In de zevende week al genoteerd. De Dancing Queen van ABBA. En die plaat gaan we zo meteen nog eens even draaien. Maar deze die stond er destijds ook in. Die kwam ook hoog binnen. De band zonder naam, BZN. En voorheen dus een rockgroep, popgroep. En ze dachten bij zichzelf van kom, laten we er eens een zanger.

ergens bij halen. In de vorm van Annie Schilder. En toen kwamen ze uit met dit nummer. Mon Amour. Destijds een hele grote voor de band zonder naam. Afkomstig uit Volendam.

0: 1 hit van deze week.
1: Jawel, 50 jaar geleden stond dit op nummer 1, de populairste plaats. The Dancing Queen,

misschien wel de mooiste van ABBA. Nou, ze hebben meer mooie platen gemaakt. Eagle, dat vind ik persoonlijk ook een prachtig mooi nummer. 15 jaar geleden dus was dit de populairste plaat in de Nederlandse top 40. Goedemorgen trouwens, het programma doordraaien op Radio Emmeloord. Wees welkom en leuk dat je luistert trouwens. Nu iets moois.

Dat was destijds ontplucht bij Normaal met de stekkers en Ruud. Het kwam van het album bij Normaal Thuis. En het heette dan wel het Petit dat Wiever is kort dansen. Trouwens best wel een leuke cd om die nog eens een keer weer op te zetten trouwens. We gaan nog eens even lekker 40 jaar terug in de tijd, vrienden. We gaan terug naar 27 september van het jaar 1986, gedateerd week 39. Toen stond deze mevrouw in de Nederlandse top 40.

Ricky Graham, die zong Breaking Away. En ik kan je vertellen dat 40 jaar geleden we ook een nieuwe nummer 1 hebben. Jawel, namelijk in de zevende week doorgestegen van 2 naar 1. Europe and the Final Countdown. En daardoor moest Bruce Hornsby samen met zijn Ranged met het prachtige nummer The Way It Is in de zesde week terug naar nummertje 2. En ik wil nog eens even de nummer 1 gaan draaien van precies 40 jaar geleden hier op Radio Emmeloord. Kan je trouwens vertellen dat het zometeen ook 10 uur is. Aan de andere kant niemand minder dan Kees Bakker met weer een nieuwe aflevering Scherp op de Terp. Ik bedank u allen voor het luisteren. En morgenmiddag ben ik er weer zo tussen 1 en 2 uur met een nieuwe aflevering doordraaien. En dan draai ik uitsluitend vinylplaatjes. U weet wel, die mooie gouden oude singeltjes op 45 rondjes per minuut. Nog een hele fijne zaterdag en zometeen heel veel plezier met Kees en Scherp op de Terp.

0: Het is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi stelde de Verenigde Staten via Qatarese bemiddelaars een deal voor waarbij de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropend kan worden. Dit voorstel is gebaseerd op een eerder akkoord uit juni dat onder meer een staakt het vuren, opheffing van de zeeblokkade en een verbod op Iraanse kernwapens omvatte. Bij een ernstig ongeval op de A76 ter hoogte van Schinnen is vannacht een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op het weggedeelte tussen Heerlen en Geleen door meerdere voertuigen geraakt. De exacte toedracht is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is nog in noordelijke richting afgesloten vanwege politieonderzoek. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen advies voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt, daarvan zijn 3800 overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Ik zeg een hele goede morgen. De eerste plaat was van Robert Palmer en UB40. Nou, ik ben een beetje ouder hoor. I'll be your baby tonight natuurlijk. Een hele goede morgen. Leuk dat je zit te luisteren. Dit is Radio MLO natuurlijk, weer de 747 en de DAB+. En we gaan weer twee uurtjes lekker scherp op het... Oh, scherp op het terpen. Hier draaien. Ja, knopjes. Ik zeg, ik ben gek op knopjes, joh. De volgende plaat is de 90 Classic. En die is van Vanessa Paradis. En het heet, die heet Tandem. Moet ik... Ja! Jo, zo gaat het helemaal goed. Oh ja, Petertje, bedankt, hè. Petertje, Peter en Deter, wat alles beter.
1: De grootste hits van toen. Grootste hits van toen.
2: Dit zijn de Happy 90s.
1: Dit is... AM 747.

CD. Hier op Radio Emmeloord met Kick Him Back uit 1981. We gaan even de volgende plaat draaien natuurlijk. En komt uit 1970. Is van Eric Burton en War. Spill the Wine. Dat moet je niet doen. De wijn moet je niet verspillen. Die moet je opdrinken. Oh, ben ik niet... Ja, witte wijn vind ik wel een beetje lekker. Chardonnay. De witte wijn, lekker. Geen rode wijn, daar hou ik niet van.

0: is fijn. Nou, niet te veel. Nou ja, dan heb je andere dag weer pijn. Ja, last van hoofdpijn. Daar heb ik gelukkig nooit last van. Nee, dan moet ik... nee, dat is... We gaan even terug in de tijd. Een vergeten nederpopplaat. En die is van... kijk, in Frans en Monique. En het heet Hey Monique.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen. Hoor je hier? Yesterday, Radio Emmeloord op de Middengolf. AM 747.
2: Hallo, met Monique.
3: Hey Monique, mag ik mami even spreken?
2: Nee papi, dat gaat

Ja, papa, dat zal ik fijn vinden. Dan blijf je altijd.

El Giro hier op Radio Emmeloord. Roof Garden uit 1982 alweer. We gaan weer een singeltje draaien van de Pontius Sisters en dat gaat over een goudmijn.

0: is een gold mine. Een gold mine, ja, nou, dat zou wel een hele rijke kerel zijn. Want anders zingt ze er niet over. Bakken met geld, jongen. Uitgeven en een luxe leventje. Ja, nou, zou je dan zo gelukkig zijn? Ik weet het niet. Ja, een beetje extra geld is altijd welkom natuurlijk. Maar het is alweer de hoogste tijd voor 3 op rij. Koffie en een koekje erbij. En dat is de Grass en Color Blind en Billy Preston, Nothing for Nothing en Paul Kelly en Get Sexy. Nou, nou, nou, nou, en dat op zaterdagmorgen, Get Sexy.
1: Dit is 3 op een rij.
2: Een rij.
1: Met koffie en een koekje erbij.
2: Op Radio Emmeloord.

0: op de Terp met Kees Bakker.
1: Hij is gewoon prachtig. En als je tegen hem praat, dat je ook wel echt ziet dat hij naar je luistert.
2: Dit is 3 op een rij. Met koffie en een koekje erbij. Op Radio Emmeloord.

0: Patricia Pai met Who's That Lady With My Man uit 1976 alweer. Ja, zie je, ze hebben ook een real life soap, de Adams Familie, 25 jaar. Ja, dat is niet te geloven. Ik. Nee, dat is niks voor mij. Ik heb het een paar keer gezien. Of één keer gezien. Nou, hoe die mensen dan leven, dan denk ik van nou, gaan we doen. Gaan we lekker werken. De volgende plaat is van Sister Sledge en het gaat over Frankie.
1: Muziek vanaf de zeebodem op 1224 AM. Dit is

1975. Lulu! Take your mama for a ride. Ah, het kan. En wel gezellig met je moeder een stukje om te rijden in de auto. Nou, dat kan leuk zijn natuurlijk. Wat gaan we draaien? Wat gaan we draaien? Ik had wat... Oh, ja, ja, ja. Anne-Marie. En, moet ik even kijken? Oh ja, Walk Right Back.

0: So Lonesome Every Day. En Marie, hier op Radio Emerald natuurlijk. 747 AM. En natuurlijk DAB Plus, hè. Omgeving Emerald. Ja, dat is kwaliteit radio, dames en heren, jongens en meisjes. We gaan één plaatje draaien en dan is het eerste uur al om. En dan gaan we weer verder met het tweede uur. En dan beginnen we een liedje van UB40. Dit is natuurlijk ABBA met Chiquitita. Gouden klassieker. Een evergreen. Voor de klok van 11 uur. Tot zo.
1: Chiquitita.

0: is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang, 43 in Warffum en 70 in Zuidwolde. Beide locaties bieden plaats aan 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones van Houthi-rebellen te hebben onderschept. De raketten waren volgens de regering gericht op Khamis Mushaid, terwijl de drones richting Riyadh vlogen. AP meldt echter dat slechts 1 raket werd afgevuurd en onderschept. In Khamis Mushaid en Abha klonken waarschuwingen. Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73... en daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang, zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. De dieren breken vet af door rook, wat duidt op extra belasting van hun immuunsysteem. Tot en met dinsdag redden Indonesië 100 dieren, waaronder 53 orang-oetangs. De branden treffen leefgebieden van 52% van de Borneo-populatie. En dan het weer. Er zijn vanmiddag zonnige perioden, maar plaatselijk komt ook bewolking voor. Het blijft droog en de noordoostenwind is zwak tot matig. Van noord tot zuid wordt het vandaag 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

De Vote Bulls. Robert Palmer, helaas ook niet meer onder ons. Ik dacht, ik ga draaien. Eerst even een plaatje van UB40. En dat is Love is All Around. Alright. En dan draai ik even een plaatje van Robert Palmer natuurlijk. Ja, dan is het ook weer het helemaal klaar natuurlijk. De volgende plaat is van Mr. L. En het heet Starship 109.

Hij komt uit 1985 alweer. Een 80s classicer is dit. Op Radio Emmeloord natuurlijk. Propaganda en duel. Wat gaan we draaien? We gaan weer even Patti Smith, groep draaien. En Dancing Barefoot. En ja, zo nu en dan laat ik er ook een oude jingle van de oude C-zenders van vroeger even erdoor heen jassen. En deze komt ook weer van Radio Atlantis. En Radio Atlantis is ook hier in Friesland geweest. Hè? Ja, op de 1521. Ja, oh, wat was dat een feest. Daar had ik ook een programma elke zondagmorgen van 9 tot 11 uur. Ja, dat weet ik nog wel. Ja, dat was altijd leuk. En toen hadden we een chatbox en dan kunnen we chatten. Ja, het was een groot plezier was dat daar. Ja, helaas ging het later te zielen. Maar ja, dat is nog eenmaal zo met de radio. Hè. Je komt

man, ja. Ja, ik ben nog steeds een man, ja. Vanmorgen wel, toen ik naar de wc ging. Oké, en wat was het? Oh ja, Spencer Gave Group natuurlijk. En Keep On Running en allemaal van die leuke liedjes hebben die gemaakt natuurlijk. We gaan weer naar een lekkere ethisch klassieker draaien. En die is van, we kijken, John Evangelis en Find My Way Home. Goed, ja, toen was die tijd, toen was ik op stap, dat weet ik nog wel. Geweldige tijd. Leuke tijd. You

0: wat is dit een geheerlijke plaat, man. Was toch destijds ook nog een nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. Ik dacht van vandaag gaan we nog één keer even de zomertop 3 doen. Want ja, de zomer is al afgelopen, maar we gaan nog één keer doen. En wat gaan we dan draaien? Billy Stewart en Summertime, BZN met de Summertime. En dan hebben we ook nog Chris Rea, All Summer Long. Nou, onder het motto van...
1: De zomertop 3.

0: Don't take your love to town.
1: ¿A ver qué ir?
0: For God's sakes, turn around.
1: Ruby van Kenny Rogers. First time. Oh nee, first edition. First edition staat erop, ja. Een mooie LP van de Remember the 60s. Er staan allemaal leuke liedjes op natuurlijk. En die komen ook regelmatig voorbij hier op Radio Emmeloord. En wat gaan we nu draaien? Iets van Spanning Ballet en Through the Barricade. Onder het motto van...

In zo'n plaat kun je lekker mee wegdromen natuurlijk. Spandau Ballet. Through the Barricades. Zometeen ook nog even de rockballet. Ik heb hem even opgezocht natuurlijk. We gaan even weer een gouden oude uit de jaren 60 draaien. Is van The Birds en Eat My Thigh.

heel bijzondere muziek is dit toch? On the Birds, hier op Radio Emmeloord natuurlijk, via de 747 en de DAB+. Het is de hoogste tijd voor de rockbelt. En die heb ik een hele tijd niet gehoord, die ik ga draaien. Het is van Nazareth en het heet Love Hurts.

0: blijft een heerlijke rock ballad. En daarom draai ik hem hier ook op Radio Emmeloord. Nog één vocaal plaatje. En dan is het ook weer gebeurd, jongens. Dan zitten die twee uurtjes over op, joh. Wat gaat de tijd altijd snel op de zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur. En naar mij is, er komt Mark van Bodegraven volgens mij. Ja, ja, als het goed. Uit mijn hoofd, hè. Een blote hoofd.
1: Het is 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang, 43 in Warffum en 70 in Zuidwolde. Beide locaties bieden plaats aan 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen zegt twee raketten en twee drones van Houthi-rebellen te hebben onderschept. De raketten waren volgens de regering gericht op Khamis Mushaid, terwijl de drones richting Riyadh vlogen. AP meldt echter dat slechts één raket werd afgevuurd en onderschept. In Khamis Mushaid en Abha klonken waarschuwingen. Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73 en daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang, zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. De dieren breken vet af door rook, wat duidt op extra belasting van hun immuunsysteem. Tot en met dinsdag redden Indonesië 100 dieren, waaronder 53 orang-oetangs. De branden treffen leefgebieden van 52% van de Borneo-populatie. En dan het weer. Er zijn vanmiddag zonnige perioden, maar plaatselijk komt ook bewolking voor. Het blijft droog en de noordoostenwind is zwak tot matig. Van noord tot zuid wordt het vandaag 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

la la la la. Ja, dat was Bollend en Bollend, vrienden, die over het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. En dat was een hitje in het jaar 1973. Ja, ze hebben heel veel wat productiewerk voor andere artiesten gedaan, maar ze zongen dus niet onverdienstelijk. Ze hebben dat een beetje eigenlijk in de jaren 70 gedaan. En daarna zijn ze zich meer gaan toeleggen op het productie, oftewel produceren voor andere artiesten. We hebben er weer klaarstaan een hele lijst vol met hits, vergeten hits. Die komen ook voorbij natuurlijk in het programma. Ik moet even kijken, ik heb ergens een foutje gemaakt. Voor mij heb ik de oude alarmschijf op een verkeerde plek gezet. Maar dat merk je zo meteen wel, hoor. Gaan we helemaal even rechtzetten voor je. De tweede in het programma is van Cool and the Gang. En dat is

Yeah. Ja, vrienden, Cat Stevens en zijn grote hit Ben Ebelgast. Even over zijn naam. Hij heeft ook een andere naam aangenomen. Toch later een beetje tot de islam was bekeerd. Yusuf Islam, dat is de naam die tegenwoordig bezigt. Hij is geboren uit een Grieks-Cypriotische vader en een Zweedse moeder. Ja, hij moest natuurlijk een artiestennaam bedenken. Toen had hij een toenmalige vriendin. En die zei tegen Cat Stevens: hey, jij hebt oogjes als een kat. Toen besloot hij dus zijn voornaam tot kat te benoemen. Vandaar dus de naam Cat. En ja, de Stevens, dat is weer een klein beetje een afgeleiding van zijn voornaam. Hij heeft eigenlijk een beetje zijn begin... halverwege de jaren 60 tot de halve jaren 70... de grote hits gehad. Daarna ja, bijzondere muziek gemaakt. Maar dat sloeg niet breed aan, vrienden. Absoluut niet. Tweede in het gebeuren. Ik weet niet of je hem kent. Een beetje een vergeten hit die we gaan draaien. Bram. Seventh Garden. And I Knew I Loved You.

0: een one-hit wonder, zoals je dat noemt. Rocky Sharp en The Replays. En dat heet Shout Shout. Een beetje handjeklap muziek, zoals ze dat ook wel noemen. Straks oude alarmschijf.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen. Hoor je hier. Radio Emmeloord.
2: Makes me happy.
0: Nu even Patricia Pai uit haar beginperiode. Leuke plaat om nog eens een keer te horen natuurlijk. Je bent niet zo hip.
2: Je

0: Ringo Starr was de oude alarmschrijver. It don't come easy. Het gaat niet altijd even gemakkelijk natuurlijk. Ja, nadat de Beatles uit elkaar waren gevallen, gingen alle leden hun eigen weg. En ja, Ringo stond nog niet echt bekend om zijn zang. Maar hij heeft het toch aardig gedaan. Een aantal hitjes gehad waarvan dus deze een voorbeeld was.
1: De naald in de groef.
0: Nou.
1: De muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl.
0: Nou, eens kijken wat er uit.

kan dat je niet helemaal vertellen. Daar hebben we Google Translate voor. Ik heb Frans vroegtijdig uit mijn pakket gegooid. Dus zoveel is er niet meer blijven hangen om dat te kunnen vertalen. Straks hebben we de classics voor je en de Swinging Blue Jeans. Maar nu eerst even wat boogie-achtige muziek uit de jaren 70. A Taste of Honey en een Boogie Oogie.

Zo is het leven. C'est la vie. Muziek van UB40. Wel wat minder een grote hit voor de heren, maar best wel eens leuk om deze weer voorbij te laten komen. Straks dus de classics en de swinging blue jeans. Nu is

One Hit Wonder, zo kun je dit noemen. De band heet Rheingold. Hun was wat vaker gedraaid hier bij Radio Emmeloord. Getiteld dus Dreiklangsdimensionen. Ja, dat is zo opvallend. Van een liedje wat uit de Duitse hoek komt. De Deutsche Welle wordt dat ook wel eens genoemd. Nu we toch even aan het bijpraten zijn. Je kunt reageren op de programma's van Radio Emmeloord via de website. Of mailen via info@radioemmeloord.nl voor op- of aanmerkingen. Of misschien wat anders, een verzoek. Of dat je zegt van nou, dat zou ik wel eens een keer leuk vinden bij Radio Emmeloord. Schroom niet, mail of ja, van mij. Wat bel je? Er staat zelfs een telefoonnummer op onze website. Dan krijg je de directeur, de eigenaar aan de telefoon. Dik over die ga, ja. De classics. And my song is like a love song.

Swinging Blue Jeans. Dat was echt onvervalste rock'n'roll. Muziek was een beetje stereo gemaakt. Dat klinkt al een beetje bijzonder. Want ja, in die tijd werd alles mono opgenomen. Maar later dan opnieuw ingemixt. En dan werd dat stereo gemaakt. Geeft mij maar het vervalste, onvervalste mono geluid. Dit is de Dirt Band. En een American Dream. Hier op Radio Emmeloord. In het programma Music Memories.

was de voorlaatste die we draaien in het uurtje. De Dirt Band dus met The American Dream. Ja, we hebben er nog eentje voor nieuws en weer. Dat is Dino Carroll. Een special kind of...

0: 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. Bij een explosie en het vervolgens instorten van een gebouw in de binnenstad van Athene is zeker 1 persoon omgekomen. Tussen het puin is het lichaam van een jonge vrouw gevonden. 5 mensen worden nog vermist. De oorzaak van de explosie is niet bekend, maar de burgemeester spreekt over een mogelijke gasexplosie. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. En vandaag is de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine opnieuw gestegen. Die is nu €2,73. Daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: Wat een heerlijke romantische plaat op deze zaterdagmiddag. Het is zaterdag 25 september 2021. We gaan 50 jaar terug in de tijd. Terug naar 5 september 1971. De Radio Veronica Top 40. De zevende jaargang nummer 39. En zo heet nummer 40 James Taylor. Een oud-alarmschijf. 5 weken lang stond hij in de top 40. Hij is toch wel richting de uitgang aan het gaan. Vorige week nummer 27, deze week nog op nummer 40. Op het randje. Het nummer heette You've Got a Friend. 6 nieuwe binnenkomers in deze top 40. En de eerste nieuwe binnenkomer vinden we op nummer 39.
1: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

het is toch tijd om wakker te worden. Het is een minuut of 3:12 geworden. Radio Emmeloord, de top 40 van 50 jaar geleden, 1971. 25 september 1971. Op 39 een nieuwe binnenkomen van Herman Lippinkhoff, een karavaan. En Marianne op nummer 38. Twee plaatsen verlies in de vierde week notering. Vorige week dus op nummer 36. Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Met de top 40 van 50 jaar geleden. Fijn dat je afgestemd staat trouwens. Ja, vinden we hartstikke leuk. Alweer een nieuwe binnenkomer. Dit is de band zonder naam op 37.

eerlijk zeggen, had je deze plaat toch herkend? Let Your Yeah Be Yeah. De Pioneers, nieuw binnen op nummer 36. En daarvoor de Bad Bad Woman van de band zonder naam, oftewel BZN. Ook nieuw binnen in de top 40 van 50 jaar geleden. 6 nieuwe binnenkomers. De allerhoogste nieuwe binnenkomer vinden wij op nummer 24. Zijn we nog niet aan toegekomen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben zo blij dat ik deze plaat nog één keer mag draaien in de top 40 van 50 jaar geleden. Vorige week op nummer 29. 6 plaatsen verlies voor The Doors. Deze week op nummer 35. En de Riders on the Storm, 9 weken lang in de Radio Veronica Top 40. Het is een voormalig alarmschijf. Je hoort het hier allemaal op Radio Emmeloord, DAB+, en online via www.radioemmeloord.nl. Dit zijn de Doors en de Riders on the Storm.

testsong. Hè? Ja, we hebben de afgelopen dagen natuurlijk naar de algemene beschouwingen gekeken. Ja, ja, ja, ja. Ach, het eigen risico blijft €385 en verder gaan we er een beetje op achteruit. Nou, goed, ja. We kunnen tenslotte niet allemaal Willem-Alexander heten, hè? Want dan ga je er weer iets op vooruit. Bijzonder allemaal, hè? Goed, laat maar gaan ook eigenlijk. Het zit wel goed, jongens. 5 minuten voor 4:30, Radio Emmeloord, de top 40 van 50 jaar geleden. Je hoorde de Military Madness, nieuw binnen op nummer 33. En het is op zich best wel een hele leuke plaats. Ja, toch? Voor niks. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het wel gezellig. Ja, ik vond het wel oké, hoor.

De Bras, oftewel Wilde Bras. Een prachtige plaat, Sombras. Vorige week binnengekomen in de Nederlandse top 40. De Radio Veronica top 40 op nummer 38. 7 plaatsen winst deze week. We vinden hem dus op nummer 31. Ja, vind je ervan? Ik vind het wel gezellig klinken hoor. Een beetje piratenzender hier in het noorden van het land. Kan je hier gewoon heel veel verzoekplaatjes op noemen. Dan moet je wel wat meer galm hebben. Het is Radio Emmeloord op DAB+. Het is 3:30 geworden ongeveer. En we zijn bezig met de Veronica Top 40 van 50 jaar geleden. De 7e jaargang nummer 39. 5

binnenkomer. En de vierde alarmschijf die we treffen in deze Radio Veronica Top 40. We zullen nog vijf alarmschijven treffen. Die staan allemaal in het linker rijtje. Ja, dit is niet de hoogste nieuwe binnenkomer. Only Lies Greenfield and Cook. Wat zeg je? Nee, nee, we hebben het niet over de algemene beschouwing. Hebben we het al over gehad. Hè? Nou, moeten we daar nou weer mee? Op nummer 28, een plaat die vorige week nieuw binnengekomen is. Op nummer 33 heeft een hoog Willem Engel gehaald op de een of andere manier. For God's sake, give more power to the people van de Chillites. Luister maar eventjes heel goed.

28 in de Radio Veronica Top 40. For God's sake, give power to the people. Een beetje minder goede uitvoering van dit singeltje. Een beetje dof klinkt hier. De G-Lights, give power to the people. Of for God's sake, give power to the people. Op nummer 27, afkomstig van 22 in de vierde week notering. Een plaat van Pierre. En die vinden we later nog eens een keertje terug in de Nederlandse Top 40.

Radio Veronica Top 40 van 50 jaar geleden. 50 september 1971 werd deze Top 40 uitgezonden op Radio Veronica. Ongeveer op dezelfde tijd, ook tussen 3 en 6. Maar dan wel vanaf het Radio Sanskrit Noorderneef voor de kust van Scheveningen. Radio Veronica stond uit op de 192 meter in de middengolf. En wij doen het gewoon netjes op DAB+ en online www.radioemlord.nl. Aquaviva deze week op 26. 8 plaatsen winst in de tweede week notering. Vorige week nieuw binnen op nummer 34. En ik ga me niet wagen aan de titel, want het is een hele lange titel. Wat zeg je? Nee, dat gaat me vandaag niet lukken. Het is zaterdagmiddag. Het is Radio Emmeloord en we zitten hier heerlijk aan de, aan de blikjes thee. Is dat echt thee? Oké, geloof je wel, hè?

bijzondere platen staan er in de top 40 van 50 jaar geleden. 9x9, John Dummers en his famous music band. Nieuw binnen op nummer 24 in de Radio Veronica top 40. Ja, wat vinden we ervan? Hè? Ja, zeg het maar, jongens. Radio Emmeloord, lekker digitaal op DAB+. En verder ook digitaal op www.radioemmeloord.nl. Helaas niet op de Middelgolf op dit moment. Is jammer. Ik bedoel, onze vrienden van Radio Nostalgia die geven ons op dit moment niet door. Dat vinden wij heel erg spijtig. Maar wie weet dat dat in de toekomst nog een keer gaat gebeuren. Het is 4:08 geworden op Emmeloord. Dus zaterdagmiddag en het programma wordt herhaald op de vrijdag erna. Dus mocht je op vrijdag luisteren, de tijd klopt nog wel, maar de datum klopt niet helemaal. Maar het is in ieder geval wel de top 40 van 50 jaar geleden. En ik hoop dat je er een beetje van geniet.

Tot zover dan het eerste uurtje gerichte hitgevoeligheid op Emmeloord. Radio Emmeloord, DAB+ en online www.radioemmeloord.nl. We hebben nog één plaat te gaan. Zullen die ook gelijk draaien? Ik bedoel, anders dan wordt hij zo weggedraaid voor het nieuws. Het is toch een beetje een zonde? Ja, zeker wel.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. In het Brabantse Someren heeft de politie afgelopen nacht geschoten nadat een verdachte met een auto op een agent was ingereden. De politie was naar de plaats gekomen na een melding over een bedreiging met een vuurwapen in het nabijgelegen Asten. Twee verdachten zijn aangehouden, er is niemand gewond geraakt. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40

0: top 40 van 50 jaar geleden op nummer 20, afkomstig van 26 in de derde week, noteer ik. Rare Earth and I Just Want to Celebrate. Het feestje op de radio, Radio Emlord, de top 40, de Radio Veronica top 40 van 50 jaar geleden. Om precies te zijn, 25 september 1971, de zevende jaargang nummer 39. Uitgezonden vanaf het Radio Zenscape te Noordenijf, verankerd voor de kust van Scheveningen, Radio Veronica op 192. En dat was op zich een goed idee.
1: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.
0: En ik wilde eigenlijk deze
1: alle
0: hebben.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische top 40.

0: gewoon netjes uit Den Haag, hè. De Sandy Coast en Just a Friend. 12 minuten voor 4:30 op Radio Emmeloord, DAB+, www.radioemmeloord.nl.
1: Dit is de historische top 40.

de Rikkels in de derde week. Vier plaatsen winst. Vorige week op nummer 19. Deze week op nummer 15. Zonder het te weten. Ja. Dit stond destijds gewoon zeer regelmatig in de Radio Veronica Top 40. Dankzij de promotie van Radio Veronica. En Radio Noordzee, RNI, met de krachtige zenders op de AM 220 meter. En Radio Veronica op 192. Dat was inderdaad destijds een hartstikke goed idee. Ja, toch? Of niet soms? Poeran Flirt op nummer 14, vorige week op nummer 9. Dat gaat de verkeerde kant op. Het is een voormalig alarmschijf in de achtste week notering. Radio Emmeloord op DAB+ en www.radioemmeloord.nl.

28, even flink doorgestegen naar nummer 13 in de tweede week notering. Heerlijk, jongens. Het is bijna 4:30 op Radio Emmeloord met de allerbeste hits van 50 jaar geleden. De Radio Veronica Top 40 van 25 september 1971, de zevende jaargang, nummer 39. En het werd uitgegeven in een oplage van 160.000.

0: We vinden in de Radio Veronica Top 40 op nummer 11. Vier plaatsen verlies in de 14e week notering. Wat zeg je? Wat is er aan de hand, jongens? Manuela, daar gaat het over toch? Ja. Een plaat met een echt verhaal, hè? Dat hadden we vroeger nog op de radio. Zeven minuten over 4:30. Oh, Manuela, zeg het maar, joh.
1: Manuela.
0: Mm-hmm. Ja, ik weet het.
1: Manuela.
0: Nou, het gaat volgens mij niet zo goed met Manuela. Ach, wat jammer nou toch. En ook deze plaat is op zijn retour.

daar is de zevende alarmschijf in de Radio Veronica Top 40. Vijf plaatswinst voor Earth and Fire in de derde week notering. Storm and Thunder. Daar hebben wij toch gelukkig niet zo last van. We hebben ook al de Riders onder Storm gehoord. Die stond op nummer 35, afkomstig van 29 in de negende week notering. Radio Emmeloord op DAB+, de Radio Veronica Top 40. De juiste tijd is 13 over half 5.

Allereerste keer dat wij te maken kregen met Mout en McNeil. Wat een heerlijke plaats toch, hè? Hey You Love. Drie plaatsen verlies in de zesde week notering. De Radio Veronica top 40 op nummer 8. Vorige week stond hij nog op nummer 5. En hiervoor hoorde je The One Way Wind. Ook 5 plaatsen verlies voor de Cats, een oud alarmschijf. Radio Emmeloord DAB+. Het is 11 minuten voor 5 geworden. We hebben nog een aantal platen voor het tijdstip van 5 uur. Want waaronder deze. Op nummer 7, Because I Love Majority One.

Daar is hij dan, de negende alarmschijf in de top 40 van 50 jaar geleden. Mary Blue van de Pop Tops op nummer 6. Afkomstig van 17 in de tweede week notering. Betekent dat hij vorige week dus nieuw binnenkwam op nummer 17. Het is een beetje aan het rommelen in de top 5 zo'n beetje. Ik zie toch een aardig wat verschillen wat betreft vorige week. Ja, wat verschuivingen. Het ziet er bijzonder uit allemaal. Het zal een beetje spannend worden, want krijgen we wel of geen nieuwe nummer 1 notering? Daar gaat het natuurlijk om in de Radio Veronica Top 40. Erkend door de NVGD, de Nederlandse Vereniging van Gramofoon Detailhandelaren. En samengesteld uit gegevens van handel en industrie. De enige echte Nederlandse hitparade, de Radio Veronica

0: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jetten om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het lichaam van een 10e vermoorde vrouw is gevonden in de gemeente Ekurhuleni in Zuid-Afrika. De politie onderzoekt of er een verband is tussen eerdere zaken en of er een seriemoordenaar actief is. De slachtoffers zijn vooral jonge vrouwen. 3 verdachten zijn al aangehouden, maar of ze betrokken zijn bij de reeks moorden is nog onzeker. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Hij heeft ze allemaal op een rijtje.
0: De historische top 40 met Peter de Wit.

was een beetje een rommeltje in de top 5 van de top 40 van 50 jaar geleden. Op nummer 4 hoorde je voor het nieuws Black and White van Greyhound. Stond vorige week op nummer 2, deze week op nummer 4. Dus 2 plaatsen verlies. En Soldiers, Who Wants to Be Heroes? Nou, die doet het goed hoor. 7 plaatsen winst in de 5e week notering. En op nummer 2 vinden we een plaat die vorige week op nummer 3 stond. Dus 1 plaatsje winst voor de Shocking Blue en de Blossom Lady. Goedemiddag, dit is Radio Emmeloord. Op DAB Plus en online www.radioemmeloord.nl. De top 40, de Radio Veronica top 40 van 25 september 1971. Het staartje ervan en daarna de tipparade.

0: blijft een hele mooie, gezellige, vrolijke plaat. Shocking Blue en My Blossom Lady in de zesde week. Radio Veronica Top 40, één plaatsje winst. Zou die het redden? Zou die naar nummer 1 gaan? Dat zou hartstikke mooi zijn. Maar op dit moment staat stationair op nummer 1 die bijzondere plaat van PRR. We hebben hem al eerder gezien in de Top 40. Morikito en ik las op Facebook een heel aardig berichtje daarover. Maar dat is zo erg, dat kan ik niet vertellen.
1: En tot zover de beste 40 van toen. Dit is de historische nummer 1.
0: Ze hebben er een Nederlandstalige versie van gemaakt destijds. Het gaat over iets... ik zeg het echt niet. Ja, daarover.

Zo ondertussen zijn we toegekomen aan de tipparade van 50 jaar geleden. Ik moet eerlijk zeggen, hij komt uit 1971, deze plaat. 25 september 1971 kwam hij nieuw binnen in de tipparade en ik was hem een soort van vergeten. Vela Quela, Ram in Junction. Bijzondere muziek en bijzondere, ja, bijzondere groepsnaam eigenlijk. Ja, wel goed. Radio Emmeloord op DAB+. En een singeltje met een dubbele A-kant, dan zou je denken, wat bedoel je daar nou mee? Nou, normaal gesproken heb je een singeltje, de A-kant, en op de B-kant staat iets bijzonders, hè? Gewoon, de A-kant is de plaat met hitpotentie. Maar Rod Stewart die dacht van, nee, weet je wat? Ik maak een single met een dubbele A-kant en dan kun je zelf bepalen welke de beste is. Reason to Believe of Mackie May op nummer 29. Nieuw binnen in de tipparade.

tipparade nieuw binnen. Mira, Kokkie van der Palm of Kok van der Palm. En daarvoor zouden we moeten hebben gedraaid Jij en ik blijven bestaan van vader Abraham en de goede zonen. Ook nieuw binnen in de tipparade. Ja jongens, niet elke plaat draai ik, want daar heb ik helaas geen tijd voor. Hier bij Radio Emmeloord. 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid. De Radio Veronica Top 40 en de tipparade die destijds werd uitgezonden op 192. Goed idee, oftewel de 192 meter in de middengolf bij Radio Veronica.

nummer heet One Fine Morning. Maar als je het s'morgens vroeg draait, dan heb ik toch het idee dat je buren daar niet zo blij mee zijn. Het is vandaag Nationale Burendag, dus wees een beetje lief voor de buren. Zet de radio wat harder, zodat ze helemaal gratis kunnen meegenieten van Radio Emmerloord, de top 40 en de tipraden van 50 jaar geleden. Wat zeg je, is dat niet sympathiek? Nou, dat lijkt me hartstikke sociaal natuurlijk, want als we allemaal een radio moeten aanzetten, we hebben het allemaal gehoord, hè? Ja. We gaan er het komende jaar niet echt op vooruit. De gasprijzen die stijgen behoorlijk. En laten we gewoon even lekker de radio wat harder aanzetten. We hebben allemaal nog een beetje plezier van Radio Emmerloord. Zo, en dat was hem helemaal ten voeten uit. One Fine Morning, dat was Lighthouse.

Ilaila. Ja, ik vind dit wel een hele leuke, vrolijke plaat. Vrienden, de tipparade van 50 jaar geleden op Radio Emmeloord. Het is 5:30. Nog een half uurtje. Dat betekent dat we ze uiteraard niet allemaal kunnen draaien. Maar dat had ik ook helemaal niet verwacht. Nee, dat had ik niet verwacht, hoor. Negen nieuwe binnenkomers in deze tipparade. Dat is ongelooflijk, hè? 9 nieuwe binnenkomers en we zijn nu toegekomen aan de 6e nieuwe binnenkomer. Hey girl, don't bother me.

zijn ze weer, die prachtige Duitsstalige platen die zoveel werden gedraaid. Destijds op Radio Veronica en Radio Noordzee op 192 en 220.

Ike en Tina Turner, ze waren nog bij Mekander. Op nummer 19 afkomstig van 11. I've been loving you too long. Ja, houd toch op, joh. 12 minuten over 5:30. Radio Emmeloord op DAB+. En online www.radioemmeloord.nl. Met de top 40 en de tipparade van 50 jaar geleden.

Nummer 9 in de tipparade van 50 jaar geleden. Life is a long song op nummer 9, afkomstig van 15. Oh, ik blijf het roepen. Er staan toch heel veel leuke platen in die top 40 en de tipparade van 50 jaar geleden. Maar er zitten ook platen bij waarvan ik denk, die was ik met reden vergeten. Dan behoorde deze plaat absoluut niet te horen. En deze ook niet. Oh, mooi, John Denver.

vrienden, tot zover dan 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid op Radio Emmeloord, DAB Plus online, www.radioemmeloord.nl. Mijn naam is Peter Wit en ik presenteerde speciaal voor jou de top 40 en de tipparade van 50 jaar geleden. Oftewel de top 40 en de tipparade van 25 september 1971. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik ben er weer aanstaande maandag met de Koffieradio. Dit programma wordt herhaald aanstaande vrijdag. En zaterdag is er weer een top 40 van 45 jaar geleden. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Veel plezier met de rest van de collega's. En tot een volgende keer.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een explosie in een woongebouw in Athene zijn alle 5 eerder vermisten omgekomen. De brandweer vond na het lichaam van een jonge vrouw ook nog de lichamen van Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar onder het puin. Het gebouw stortte gisterochtend in, 3 mensen raakten gewond. De oorzaak is nog niet bekend, maar mogelijk ging het om een gasexplosie. De UEFA heeft Feyenoord een boete van bijna 75.000 euro opgelegd voor wangedrag van supporters tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona. De club moet onder meer betalen voor het gooien van voorwerpen, racistisch en discriminerend gedrag, vernielingen en kwetsende spreekkoren. Daarnaast kreeg Feyenoord een voorwaardelijke straf. Bij een nieuwe overtreding mag de club 25% minder supporters meenemen naar een uitwedstrijd. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jetten om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Get ready to ride the charts. The Billboard Hot 100 starts now on Radio Emmeloord. 1968.
3: Number

Billboard Hot 100, this week's number one.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een explosie in een woongebouw in Athene zijn alle 5 eerder vermisten omgekomen. De brandweer vond na het lichaam van een jonge vrouw ook nog de lichamen van Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar onder het puin. Het gebouw stortte gisterochtend in, 3 mensen raakten gewond. De oorzaak is nog niet bekend, maar mogelijk ging het om een gasexplosie. De UEFA heeft Feyenoord een boete van bijna 75.000 euro opgelegd voor wangedrag van supporters tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona. De club moet onder meer betalen voor het gooien van voorwerpen, racistisch en discriminerend gedrag, vernielingen en kwetsende spreekkoren. Daarnaast kreeg Feyenoord een voorwaardelijke straf. Bij een nieuwe overtreding mag de club 25% minder supporters meenemen naar een uitwedstrijd. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jetten om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: This is the Billboard Hot 100 on Radio Emmeloord. 1978.
3: Number 15.

0: is 6 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Sassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. President Donald Trump wees het Iraanse voorstel af om de straat van Hormuz te heropenen en zou bombardementen na de verkiezingen in november willen hervatten. Dat meldt de Wall Street Journal. De Iraanse vicepremier stelde vrijdag tijdens de VN-top voor de zeestraat te heropenen en nucleaire besprekingen te hervatten onder voorwaarden. Het dodental na het zinken van de veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. Tientallen opvarenden worden bijna 2 weken na de ramp nog vermist. De Virgo Transport had 213 passagiers aan boord en 30 bemanningsleden tijdens de reis van Java naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en nog 71 vermisten. En in Parijs verzamelden 100.000 mensen zich voor een openluchtmis van Paus Leo op de Place de la Concorde. 600.000 mensen schreven zich in, samen met 2400 priesters en 100 bisschoppen. Voor de beveiliging werden 14.000 politiemensen, militairen en brandweermensen ingezet, met kosten van bijna 27 miljoen euro. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog, met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

De hit waarmee we begonnen was oorspronkelijk vanuit het perspectief van een vrouw geschreven. Adam Levine van Maroon 5 stelde voor om de tekst naar zichzelf toe te trekken. Hij zou beweren dat hij de moves like Jagger had. Levine omschreef het nummer achteraf als een gok die of zijn carrière kon beschadigen of een enorme hit kon worden. Ook vertelde hij eerder dat hij bang was om het uit te brengen omdat de tekst zo zelfverzekerd en enigszins lachwekkend arrogant was. Levine zei dat het nummer veel bravado had. Door de vrouwelijke stem van Christina Aguilera tegenover die van hem te zetten, hoopte men dat de opschepperij minder eenzijdig en toegankelijker te maken. Levine en Aguilera waren op dat moment overigens coaches in het programma The Voice in de Verenigde Staten. Het nummer werd daar kort na de release samen voor het eerst uitgevoerd, waardoor een studiotrack meteen als televisiemoment kon functioneren. De naam verwijst uiteraard naar de Rolling Stones frontman. Maar Levine zei in een NPR-interview dat hij Jagger nog niet over het nummer had gesproken. Mick Jagger zelf reageerde later volgens de site Songfacts wel heel luchtig. Hij noemde het catchy, maar grapte dat het lied extra druk op hem legde wanneer hij zelf ging dansen. En de videoclip maakt van de titel een auditiegrap. In plaats van alleen Maroon 5 en Aguilera te tonen, laat de regisseur allerlei Jagger-imitators hun bewegingen demonstreren. Tussendoor zijn oude beelden van de jonge Mick Jagger verwerkt. Adam Levine doet zelf mee aan die parade van imitators. En nu gaan we door met de hits. Hier is Rick Astley uit 1987. Leuk dat je luistert naar de number one show.

Perry schreef het volgende nummer in juni 1968 tijdens een autorit naar Wade Bridge. Op weg naar Cynthia Lennon en haar zoontje Julian, die toen 5 jaar oud was. En dat deed hij nadat John Lennon zijn huwelijk verbrak voor Yoko Ono. De werktitel was Hey Jules, Julian's bijnaam, met de openingsregel Hey Jules, don't make it bad, take a sad song and make it better, als een soort geruststelling. McCartney veranderde Jules in Jude, omdat dat muzikaal beter klonk en minder direct naar Julian verwees. En Jude was overigens mede geïnspireerd door de personage Judd uit de musical Oklahoma, die toen de tijd populair was. Na het vierde couplet gaat het nummer over in een ruim 4-minutende na-na-na-na-na-na-na gezang. En daardoor komt de totale duur op ruim 7 minuten, wat ongewoon lang was voor een single in 1968. Hey.

Dit is de Number One Show met een terugblik op het nieuws uit september 2008. De kredietcrisis breekt uit. De Amerikaanse bank Lehman Brothers vraagt faillissement aan. Het grootste faillissement uit de geschiedenis. De bank Fortis wordt voor een deel genationaliseerd door België, Nederland en Luxemburg, die samen 49% van de aandelen in handen hebben. De HTC Dream, de eerste smartphone met Android, werd gelanceerd. Het toestel werd ook bekend als de T-Mobile G1 en kostte toen $179 bij een contract van 2 jaar. De Dream was het eerste commercieel uitgebrachte apparaat dat werd ontwikkeld door Google en de Open Handset Alliance om concurrentie te creëren voor andere smartphone platforms uit die tijd zoals Symbian, BlackBerry OS en iPhone OS. Het Spring Temple Buddha beeld van Vairocana met een hoogte van 128 meter wordt het hoogste beeld ter wereld en is voltooid in het Chinese Zhaokun. In 2018 werd dit record echter overtroffen door de Statue of Unity in India, wat 182 meter hoog werd. Het Spring Temple beeld blijft overigens nog steeds wel het hoogste Boeddha beeld ter wereld. Dit was het nieuws van september 2008. Nu naar een hit uit die maand en een number one show.

0: En dan nu een hele andere nummer 1. Eentje die niks met muziek te maken heeft.
1: Deze nummer 1 gaat van 0 naar hemelhoog. En dat mag je letterlijk nemen. Want voor het eerst is er een raket vanuit Europa in een baan om de aarde gebracht. De raket vertrok vanaf het Noorse eiland Andøya, ver boven de Poolcirkel. Binnen 10 minuten zat hij in een baan om de aarde en liet hij 5 kleine satellieten los. Achter die lancering staat een Duitse start-up, Isar Aerospace. En het was geen vanzelfsprekendheid, want bij een vorige poging in maart vorig jaar stortte de raket na zo'n 30 seconden al in zee. Topman Daniel Metzler spreekt van een nieuw hoofdstuk. Volgens hem heeft Europa nu ook een soevereine toegang tot de ruimte. En dat is nodig ook, want Europa vloog tot nu toe vooral mee met Amerikaanse en Russische raketten. Met Rusland ligt de samenwerking sinds de oorlog in Oekraïne stil. En in Amerika is het lanceren van raketten grotendeels in handen van particuliere bedrijven, zoals SpaceX. Er is nog één ander Europees bedrijf dat raketten lanceert, dat is Ariane. Maar die vertrekken vanuit Frans-Guyana en dat is Zuid-Amerika.

Sommige dingen zijn al jaren mogelijk, maar dan duurt het gewoon tot je het moment dat je er kennis van neemt. Wat dat betreft biedt het internet al vanaf het begin een oerwoud aan mogelijkheden. Maar ik heb het in dit geval over de link doc.new. Om deze link met succes te kunnen gebruiken moet je wel een Gmail-account hebben. Daarbij krijg je namelijk ook een tekstverwerker. Het is een handige truc om waar je dan ook even bent snel een blanco blad op je laptop of pc te hebben, waarop je notities of een geniale ingeving kunt noteren. Op dezelfde manier kun je overigens ook iets nieuws beginnen met slide.new, sheet.new, etc. Maar je kan ook bijvoorbeeld beginnen met playlist.new van Spotify. Het domein.new is eigendom van Google. Het idee is nu ook opengesteld voor andere bedrijven. Alle

0: 오빤 강남스타일.
1: De titel van het nummer dat je net hoorde is eigenlijk een grap. Psy zette zichzelf neer als iemand met een verfijnde, rijke levensstijl van Gangnam, maar liet hem juist stuntelen op een speelplaats, in een bus, bij een paardenstal en zelfs op het toilet. Zijn eigen omschrijving was ongeveer overdag chic, 's nachts totaal losgeslagen. Het nummer steekt dus vooral de draak met mensen die status en luxe willen uitstralen. En de paardendans die in de videoclip van dit nummer voorbij komt, was pas het eindresultaat na ongeveer 30 avonden proberen. Psy en zijn choreograaf testen onder meer een pandadans en een kangeroedans voordat ze uitkwamen bij het doen alsof je een paard bereidt dans. Psy zei later dat hij er ongeveer een maand aan had gewerkt. En daarmee zijn we bij de uitgang van deze aflevering van de Number One Show. We zetten hem weg in het archief onder nummer 290. Fijn dat je erbij was. Maak er nog een mooie dag van.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt Enka. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Sassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. President Donald Trump wees het Iraanse voorstel af om de straat van Hormuz te heropenen en zou bombardementen na de verkiezingen in november willen hervatten. Dat meldt de Wall Street Journal. De Iraanse vicepremier stelde vrijdag tijdens de VN-top voor de zeestraat te heropenen en nucleaire besprekingen te hervatten onder voorwaarden. Het dodental na het zinken van de veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. Tientallen opvarenden worden bijna 2 weken na de ramp nog vermist. De Virgo Transport had 213 passagiers aan boord en 30 bemanningsleden tijdens de reis van Java naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en nog 71 vermisten. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Waderpoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van de gesprekken is onbekend. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt Enka. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Sassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: This is Radio Luxembourg International. I'm Simon Tate on 208 for Burial. This where it's always pops a plenty with the 208 Top 20. Sunday the 26th of September 1965. This is our special up-to-the-minute weekend chop from a new Musical Express, where this week we have 3 Top 20 new entries coming from Herbert Hermits, Manfred Mann and Andy Williams. But ahead of that, Radio Luxembourg Top 20. Got a 208 new spin. And the 208 featured import. Heading up the lineup is a 208 chart bubbler.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Waderpoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van de gesprekken is onbekend. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt Enka. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Sassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: I'm born to be alive. I believe, and I stand to be corrected, Patrick Hernandez is French. And what makes me laugh is that he's singing in English, and all the Luxembourgers who were singing along to that the other day were singing along to it in English.
3: Radio Luxembourg.
4: Mr. Silent Eat. All right.
5: If Smokey just happened to be tuned in tonight to Radio Luxembourg, I'd just say hello to you and tell you that everybody at Jenks is still thinking of you, right?
2: Listening to the Radio Luxembourg Top 30 Disco Records, the chart compiled by Radio Luxembourg and Record Business.
6: It's me, Peter Barber. And I got the pleasure of all the way through for 2.25 hours indeed. Up till 10 o'clock and then at 10 till 11.30 is Bob's.
7: And from one beautiful sound to yet another.
8: Right across Great Britain and Europe on 208 metres medium wave and around the world on shortwave, here comes another 208 sound survey, dateline Sunday, the 1st of October.
9: 1978.
8: Simon Tate, here in for Bob Stewart. 5 new ones this week, including one that cuts straight to the top 3. So from last week, out go Cleveland Eaton, 10cc, Gordon Lightfoot, Jerry Granger and the Commodores, as the OJs ease in at number 20 with their particular brand of soft soul Philly sounds. And this is a beautiful new single from them. If you're missing someone right now, I think this song will resonate with you. It's all about Brandy, but it can be about whoever you want it to be.

0: Oh, those.
1: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Wadepoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van het gesprek is onbekend. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt Enka. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het singeltje met de paarse hoes, A Way of Life, dit was de Family Dog, kwam uit 1969, heeft 7 weken in de top 40 staan en nummer 10 was de hoogste notering.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede avond toegewenst. Ik heb alles weer opgezocht en klaar te staan. Dus ja, we kunnen er weer tegenaan met de hittijdmachine. Ook weer een hele mooie drieluik. Volgens mij wordt die wel even spannend. Ah ja, we hebben een paar hele goede puzzelaars erbij zitten. Dus ja, wie weet. Ik zit even naar de verzoekjes te kijken. Nou, het meeste staat klaar. En het eerste verzoekje ga ik nu ook even behandelen. Want Afke die wou graag een nummer van Melanie horen. Ik zal even het appje erbij pakken. Want ze had er nog een verhaaltje bij. Ja, ze wil graag Melanie horen uit 1968 met het nummer Mr. Tambourine, of Tambourine Man. Moest het even draaien voor de buren Lutzen en Rut. Nou, ik heb hem gevonden. Ik heb hem op een verzamel-LP van Melanie staan. Of een, ja, waar al haar grote hits op staan. En ja, in digitaal kon ik hem niet vinden, maar dit klinkt ook heel mooi.

prachtige vertolking van Melanie Safka. Mr. Tambourine Man. Ja, het klinkt prachtig vanaf vinyl. Deze dubbelaar, daar staan een heleboel mooie nummers van haar op. Het heet The Best Melanie. Goed, bedankt Afke voor deze mooie suggestie. Ik heb het volgende verzoekje, dat is voor Hendrik. En Hendrik vraagt om een nummer van Jefferson Airplane, White Rabbit uit 1970. En ja, moest het draaien voor iedereen die luistert.

prachtig nummer van... Oh, hij staat op de automatische piloot, dus dat bedoel ik niet. Dat is spannend. Ja, ik wil eerst even wat zeggen. White Rabbit, een compositie van de Amerikaanse psychedelische rockband Jefferson Airplane, afkomstig van het album Surrealistic Pillow uit 1967. Het verzoekje was van Hendrik. Ik heb het verzoekje van Romy. En Romy vraagt om een nummer van Freddie Breck en gaat, waar we al een stukje van hoorden net, Rote Rozen uit 1973.

Grote Rozen is net als het grootste deel van de nummers uit het begin van de carrière van Freddie Breck, gebaseerd op klassieke muziek. Het gaat hier om de overture van de operette Dichter und Bauer van de Oostenrijkse componist Franz von Suppe. Hier werd door Kurt Veld een nieuwe tekst opgeschreven en het lied is geproduceerd door Heinz Gietz. Breck moest Gietz wel overtuigen om zijn muziek te produceren, aangezien hij volgens de zanger al genoeg ideeën had. Bij een tweede poging tot het maken van contact werd zijn idee wel geaccepteerd. Ik heb hier de George Baker selection met het nummer A Baby Blue.

Baby Blue is afkomstig van hun album Hot Baker en was de 14e single vanaf deze combinatie. Het heeft van in 1974 vanaf week 1 tot en met week 7 in de top 40 gestaan en de week 3 stond hij als hoogste positie op nummer 8. Ja, ik heb hier de Beatles en het mooie Hello Goodbye komt uit 1968.

stond ook op het Beatles-album Magical Mystery Tour. De opname van Hello Goodbye begonnen op 2 oktober 1967... ten tijde van de opname voor het uiteindelijke album Magical Mystery Tour. De werktitel was toen Hello Hello. In 14 takes werd de backing track met drums, piano, orgel en percussie opgenomen. Vanaf het begin van de opname bevatte het lied al een einde met een reprise. Of reprise. Het 19 oktober werden vervolgens twee gitaarpartijen, leads vocals en door Paul McCartney en backing vocals door John Lennon en George Harrison opgenomen. Ook sessiemuzikanten speelden mee op Hello Goodbye. Op 20 oktober werden drie fluitisten en twee altviolisten opgenomen. De partijen die de fluitisten speelden, werden die avond voorgespeeld door McCartney op de piano, waarna George Martin de noten opschreef, zodat de fluitisten het na konden spelen. Ten slotte werden op 25 oktober en 2 november door McCartney nog twee basgitaarpartijen opgenomen. Nou, zo gaat het met zo'n plaat, dus daar zat wel een heleboel werk in. Ik heb hier nog eentje voor de drie luiken, mooi van de Hollies. Gaat om Jennifer Eccles uit 1968.

Kijk, prachtige time deze keer. Het is precies 10:30. Er waren de Hollies, Jennifer Eccles. Nou, ik heb hier weer een mailtje van Pieter en Jikke. De afgelopen week is het razend tempo voorbijgevlogen. Ja, dat klopt. De ene afspraak na de andere afspraak vroeg de nodige tijd en de aandacht. En ondertussen is het zaterdagochtend. En dan gaat gewoonlijk de drill uit de deur uit met de digitale postduif. Maar ja, dat moet eerst maar het archief in, want er ligt geen complete drieluik meer op de plank. Gelukkig nog wel ideeën, maar logischerwijs laat ik me daar niet over uit. Een uurtje later heb ik het voor elkaar en dit is wat het is geworden. Nou, ik ga de plaatjes draaien en de eerste is een hele mooie van Mireille Mathieu. Komt uit 1971. Pourquoi le monde est sans amour?

Nana Mouskouri, een Griekse zangeres en politica. Prachtig nummer. Ik zal het nog een keer opnoemen. Pourquoi le monde est sans amour? De tweede is eentje van Petula Clark en gaat op het nummer Now That You've Gone.

natuurlijk, Clark, oftewel Sally Olen Clark, is een Brits zangeres, actrice en componist. Meestal bekend om haar populaire internationale hits uit de jaren 60. Met ongeveer 70 miljoen verkochte platen wereldwijd is ze de succesvolste Britse zangeres in de geschiedenis. Ze heeft ook de langste carrière in de hitparade, namelijk 51 jaar. Ja, ik haalde net even twee Franse dames door elkaar. Want het eerste was Mireille Mathieu natuurlijk. Hè. Was niet Nana Mouskouri. Goed, de derde, dat is een van Floyd Robinson. En het gaat op het nummer Why Can't I Go On?

was een nummer uit 1961 van Floyd Robinson, Weekend, Go On. Goed, nou, ik zie wat dingen voorbij komen en ik denk dat daar toch een goed antwoord al tussen zat. Ik zal gewoon even de overeenkomst even melden, want ik kwam dat woordje dus voorbij, wat ik nou ook ga melden, de overeenkomst. Het zichzelf, of het zich tussen haakjes zelf afvragen, dus de oplossing waarom is niet voldoende, daar zit niet voldoende twijfel achter. Want die zag ik dus wel een stuk of wat keren voorbij komen. Bovendien, waarom is ook een woord dat iemand ter verantwoording kan roepen. En dat is vandaag niet aan de orde. Maar nou zie ik bij het antwoord van Hans en Mieke het woordje vragen, afvragen, vragen stellen. En waarom staat er ook tussen. Maar wel dat afvragen zie ik staan. Dus ja, dat is een goed antwoord. En volgens mij Bert en G hebben ook dingen geprobeerd, maar daar staat verlies, afwezigheid, ook het woordje waarom, liefde. Maar in ieder geval Hans en Mieke.

Ja, Because I Love, dat was het Majority One uit 1971. Ik zie wat appjes binnenkomen. Ja, Hans een beetje zegt, Bert en G zijn ook goed hoor. Ja, die zitten ons vaak op die hielen. Nee, dat klopt helemaal. Jullie zijn allebei vrij goed in het puzzelen in dit geval. Dick Offinga van Radio Emmeloord, die vraagt aan, past de wife van de Cats erbij? Nou, ik zei, ik heb zoiets van, ja, dat vind ik heel mooi erbij passen. Dus hier bij deze draai ik deze even voor jou. Komt uit 1969, de Cats.

Why is een single van de Cats. Die werd uitgebracht in 1969 en de nummer 1 positie van de top 40 behaalde. Hetzelfde jaar werd het op hun LP Color is Gold uitgebracht. Het nummer werd geschreven door bassist van de Cats Arnold Muren. Na de nummer 1 hit Lia uit de pen van Muren werd bij de platenmaatschappij Bovema verlangend uitgekeken naar een volgende compositie van zijn hand. Muren besloot een duet te schrijven waarin zowel de vorige als de huidige leadzanger Kees en Piet Veerman een rol zouden hebben. Ontevreden over het studioresultaat vroeg Kees Veerman aan Muren om zijn deel te zingen, waardoor het een duet werd van Piet Veerman en Arnold Muren. Ook Why kwam op de nummer 1 van de top 40 terecht, waar het 5 weken achter elkaar bleef staan. Het stond bij elkaar 13 weken in de top 40. Nou, ik heb hier eentje van, het is 10 minuten voor zich, van Zeger en Evans op single en dat gaat om een nummer in de year 2525.

zeker. En Evans waren in de tijd hun tijd aardig vooruit in 1969. Ze zongen over het jaar 2025. Ja, dat duurt nou nog een dikke 500 jaar, dus dat kan je nagaan. Maar dat was in ieder geval een dikke hit in de tijd in 1969. 5 minuten voor 11. Ja, ik zit even te kijken, want volgens mij is het nieuws wat aan de vroege kant. Maar ik ga gewoon lekker een plaatje draaien van Ronald W. Mona. Of Monja, sorry.

prachtige Duits nummer van Roland W. Ik zit even te kijken. Het is 3 minuten voor. Ik kan niet meer een nummer draaien, maar dat maakt niks uit. Ik heb een hele mooie instrumentale om ermee uit te gaan. Doe ik even met het nummer van Tony Pearson, Sleepy Horses. Oftewel de Douwe Egberts tune in de tijd.

Nou, het eerste uur is bijna weer om. Ik heb straks nog een hele uur hittijdmachine. Ja, mocht je verzoekjes hebben, nou, dat kan altijd. Dickie hittijdmachine@outlook.com. Tot na het nieuws en het weer.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Waderpoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van het gesprek is onbekend. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

nummer van de Beach Boys. I Can Hear Music. Ja, het kwam van een heleboel artiesten. Onder andere de Ronettes. En ja, natuurlijk de Beach Boys. Dat was in 1968. Het was een Phil Spector en Ellie Green with Jeff Berry compositie. Goed, welkom in het tweede uur van de Hittijdmachine vanavond. En, nou, ik wil nog iedereen even bedanken voor de vele felicitaties deze week voor mij. Allemaal hartelijk bedankt. Goed, ik heb hier een nummer van Robin Gibb, gaat om het nummer Saved by the Bell.

Ja, de eerste solo-single van Robin Gibbs, Saved by the Bell, 1969. Het was de eerste single van zijn debuutalbum Robin's Riggin. Saved by the Bell is opgenomen voor Gibbs' debuutalbum, zo ik al zei net. Het werd op 27 juni 1969 als single verkocht. En in de hitlijsten was het nummer een directe concurrent van de single Don't Forget to Remember van de Bee Gees. Saved by the Bell stond op nummer 1 zes weken in Nederland. Ja, ik zit even... Oh, je moet wel wat klaarzetten. Ik word hier wat afgeleid door vliegen. Dat is een beetje irritant. Die gaan steeds hier voor me langs. En ik heb nou even een spuitbusje gebruikt. Misschien gaat het dan wat rustiger worden. Maar ja, ik moet ook een beetje om de pick-ups denken. Maar als die draaien, moet je dus niet met een mapper hier zitten. Oké, de Carpenters, Top of the World.

In 1973 coverde country zangeres Lynn Anderson het nummer als titeltrack van haar album Top of the World. Deze versie bereikte de tweede plaats in de Amerikaanse countrylijst en piekte op een 74e positie in de Billboard Hot 100. Na het succes van deze cover zagen de Carpenters het hitpotentieel van Top of the World en brachten zij een nieuwe versie van dit nummer, opgenomen voor het compilatiealbum The Singles 69 tot 73 uit op single. Deze versie die werd gemaakt omdat zangeres Karen Carpenter niet geheel tevreden was over de originele versie van Lynn. Nou ja, dat krijg je dan. Hè. Maar in ieder geval, dit was toch wel een hele mooie uitvoering. Ik heb een single op de draaitafel liggen. En die heb ik Aafke, volgens mij al 2 of 3 weken geleden al beloofd om te draaien. Gaat om nummer Jerusalem in Zeltzaaf van Rika Azaray. Nou, hier komt hij aan.

Nou, ik blijf hem toch het mooist klinken vinden vanaf de single. Want hey, ik heb hem ook wel op MP3, maar daar zitten er weer andere geluidjes doorheen. Dat is heel apart is dat. Maar dit was even speciaal voor Afke. Rika Sarai, oftewel Rika Gosman met Jerusalem in Hell's Half. Simon & Garfunkel, die had ik al even klaarstaan met het nummer I Am A Rock uit 1966.

Het Amerikaanse zangduo bestaande uit Paul Simon en Art Garfunkel. Ze traden voor het eerst onder de naam op als Tom en Jerry in de tweede helft van de jaren 50. En sinds de jaren 60 als Simon en Garfunkel. In 1970 gingen ze uit elkaar om sindsdien sporadisch voor eenmalige concerten of tours weer bij elkaar te komen. Maar ze zijn beide solo heel goed terechtgekomen. Goed, het is kwart over elf geweest. Ik heb hier eentje van Demis Roussos uit 1971, We Shall Dance.

Demis Roussos stond in 1971 9 weken in de top 40. 7 was de hoogste positie. Ja, ik heb hier het hoesje voor me. Ja, het is een mooi gewaad aan. Een ketting met allemaal tanden. En echt als een Griekse god. Nou, prachtig nummer om weer een keer te horen uit de jaren 70. Ik heb hier een uit de jaren 60, 1969 om precies te wezen. Peter Starstedt, het nummer Where Do You Go To My Lovely.

heerlijk soundje in deze plaat. Where Do You Go To My Lovely is geschreven door Stastedt zelf en geproduceerd door Ray Singer. Het lied is in driekwartsmaat gecomponeerd. De zangstem wordt begeleid door gitaar en een bescheiden drums. Met de opening en het slot een bijdrage van een accordeon. En in de laatste anderhalve minuut een tegenmiddel, die van Celli. Nou, prachtig nummer om weer een keer te horen op de radio. En ik kreeg al even een duimpje van een luisteraar. Goed, de T-set. Nee, wacht even. Ik zal eerst een verzoekje van Hans en Miek even doen. Dat staat al even klaar. Gaat om een nummer van de Dave Clark 5. No one can break a heart like you. Dat is nou even voor de drieluik.

het verzoekje van Hans en Mieke uit Purmerend, omdat ze de drieluik goed hadden, hebben ze deze plaat aangevraagd van Dave Clark 5. Ja, soms afgekort als de DC 5. Was een Engelse popgroep opgericht in Noord-Londen. De Dave Clark 5 was na de Beatles de tweede groep van de British Invasion die mocht optreden in de Ed Sullivan Show. De groep bracht tussen 1964 en 1967 een reeks succesvolle singles uit, waaronder Glad All Over. Goed, Mary Mary, ik had het net al over de T-set, dus die komt uit 1972.

0: Precies, het was een Nederbeatband uit Delft die in de jaren 70 of 60 rhythm en blues muziek en vanaf begin jaren 70 popmuziek maakte. De belangrijkste hits van DZ zijn Ma Bellamy uit 1969 en She Likes Weed, een Nederlands nummer 1 hit in december 1970. Componist Hans van Eyck was het muzikale brein erachter. En dit was de single Mary Mary uit 1972 van hun. Even kijken, ja, dat is ook een hele mooie, de Tremolo's. Silence is Golden uit 1967.
1: De Gouden Glans straalt af van onze antenne bij deze
2: hit tijdmachine.
1: Gouden ouwe of

echt genieten, dit nummer. Ja, ik kreeg alweer een duimpje. Nou, dat betekent dat de platen mooi worden gevonden. Ik heb er nog eentje uit ook de 60er jaren. Ga eens van eentje van de Trox. En het nummer heet Hi Hi Hazel.

just a little kid then. Won't ask what happened to you.

De Trox, een Engelse rockband opgericht in de Zuid-Engelse plaats Andover. Die een aantal hits had in de jaren 60, waaronder Waltzing With a Girl Like You. Love Is All Around. De band wordt beschouwd als een van de eerste garage rockbands. Trox is afkomstig van Troglodiet, of Troglodiet, wat holbewoner betekent. Kijk, dan weten we dat ook weer. Dat zijn die wetenswaardigheidjes. Ik heb hier een van de Easy Beats. We kennen hem allemaal van een stuk wat jaren terug werd hij bij een kledingzaak gebruikt als idee iets met appels of clockhouse. En er kwam deze plaat voorbij. Hello, how are you?

De band kwam voort uit immigrantenfamilies. Zanger Stevie Wright en drummer Snowy Fleet kwamen uit Engeland. Gitarist George Young en uit Schotland en gitarist Harry Vanda of Hans van den Berg en bassist Dick Diamonde, Dick van der Sluis uit Nederland. De grootste hit van de Easy Beats was Friday on My Mind, wat in 1966 een wereldhit werd. Andere songs van de groep zijn onder andere die we net hoorden, Hello, How Are You en The Land of Make Believe. In 1967 verliet Fleet de band en werd vervangen door Tony Chettle. Goed, de First Class, nummertje uit 1974, lekker vrolijk nummertje, Beach Baby.

De First Class, een voormalige Britse studiogroep, die was samengesteld door singer, songwriter en producer John Kadner. En die werd ook bestond uit de zangers Tony Burrows en Chet Mills. Samen met zijn vrouw Jill Shakespeare schreef Kadner de grootste hit van de First Class, Beach Baby uit 1974. Dat ook een grote hit werd in Nederland. In dit nummer, geschreven in de traditionele traditie van de Beach Boys, zit een trompet solo die is geleend uit de 5e symfonie van de Finse componist Jan Sibelius. Ook zit er een verwijzing in naar Let's Go to San Francisco van de Flowerpot Man. 10 minuten voor middernacht. Nou, we toch in de jaren 70 zitten, heb ik hier uit 1971 een nummer van Earth and Fire. Gaat om het nummer Invitation.

prachtige uitvoering van Earth and Fire met zang van de onlangs overleden Johnny Kaarman. Maar dit nummer heette Invitation. Ik heb nog een mooie uit de jaren 60. Even kijken. Ja, Walter Fuss, King Crucius.

zijn van die plaatjes die blijven altijd mooi om te horen. King Crucius, dit was World of Us. Ja, de tijd is alweer om, dus ik ga even afscheid nemen van de luisteraar. Ja, ik kan het alleen op Radio Emmeloord doen, want de klok bij RTV NOF, nou, ik weet niet wat daarmee aan de hand is, maar die begint om 5 minuten voor al met reclame en die geeft de lijn vrij om 1 minuut voor alweer. Nou, dat is heel apart. Die moeten de klok maar eens even gelijk zetten, want dat is lastig. Maar in ieder geval, bij Dick is het perfect voor elkaar. Daar gaat het nieuws echt op precies het volle uur, oftewel xx.00 gaat even van start. Nou, iedereen bedankt voor het luisteren en de vele reacties weer vanavond. Wat mij betreft tot volgende week zaterdagavond, dan ben ik er weer met de hittijdmachine. Maar niet getreurd, morgenochtend om 10 uur, dan ben ik er ook op Radio Emmeloord met de Sunday Morning Breakfast Show. Voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op.

0: Het is middernacht. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengale veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Paul, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt blijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.